wash that out, baby. Make it hot, baby.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: homework.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur.
2: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Tienduizenden mensen zijn in de Servische hoofdstad Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen. De demonstranten, waaronder veel studenten, beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie na de dodelijke instorting van een overkapping bij een treinstation in Novi Sad. De politie schat dat 34.000 mensen deelnamen aan het protest. Drie vrijwilligers van het Internationale Rode Kruis zijn overleden, vermoedelijk door ebola. Dit meldt de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis. De vrijwilligers maakten deel uit van een humanitaire missie in Congo, waar de ebola-uitbraak is vastgesteld. Tot nu toe zijn er 177 gedachte ebola-doden en ongeveer 750 besmettingen in Congo. De politie heeft 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na een blokkade van het spoor op station Utrecht Centraal. De actie vond plaats rond 1:15 middags. De activisten zijn overgebracht naar een cellencomplex. Een eerdere sit-in in het stationsgebied leidde tot onrust en één aanhouding. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Sport, tot slot. Bayern München heeft de Duitse beker gewonnen door VfB Stuttgart met 3-0 te verslaan in de finale in Berlijn. Harry Kane scoorde een hattrick, waarbij hij de score opende na rust. Dit is de 21ste keer dat Bayern München de DFB-pokaal veroverde. De laatste overwinning dateert uit 2020. Iran heeft zijn trainingskamp voor het wereldkampioenschap voetbal verplaatst van Tucson in de Verenigde Staten naar Tijuana in Mexico. Dit besluit is genomen vanwege de oorlog met de Verenigde Staten en Israël. De nieuwe locatie moet nog goedgekeurd worden door de FIFA en de Amerikaanse regering. Iran speelt zijn groepswedstrijden wel in de Verenigde Staten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Tienduizenden mensen zijn in de Servische hoofdstad Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen. De demonstranten, waaronder veel studenten, beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie na de dodelijke instorting van een overkapping bij een treinstation in Novi Sad. De politie schat dat 34.000 mensen deelnamen aan het protest. Drie vrijwilligers van het Internationale Rode Kruis zijn overleden, vermoedelijk door ebola. Dit meldt de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis. De vrijwilligers maakten deel uit van een humanitaire missie in Congo, waar de ebola-uitbraak is vastgesteld. Tot nu toe zijn er 177 gedachte ebola-doden en ongeveer 750 besmettingen in Congo. De politie heeft 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na een blokkade van het spoor op station Utrecht Centraal. De actie vond plaats rond 12:15. De activisten zijn overgebracht naar een cellencomplex. Een eerdere sit-in in het stationsgebied leidde tot onrust en één aanhouding. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Sport, tot slot. Bayern München heeft de Duitse beker gewonnen door VfB Stuttgart met 3-0 te verslaan in de finale in Berlijn. Harry Kane scoorde een hat-trick waarbij hij de score opende na rust. Dit is de 21ste keer dat Bayern München de DFB-pokaal veroverde. De laatste overwinning dateert uit 2020. Iran heeft zijn trainingskamp voor het wereldkampioenschap voetbal verplaatst van Tucson in de Verenigde Staten naar Tijuana in Mexico. Dit besluit is genomen vanwege de oorlog met de Verenigde Staten en Israël. De nieuwe locatie moet nog goedgekeurd worden door de FIFA en de Amerikaanse regering. Iran speelt zijn groepswedstrijden wel in de Verenigde Staten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Tienduizenden mensen zijn in de Servische hoofdstad Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen. De demonstranten, waaronder veel studenten, beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie na de dodelijke instorting van een overkapping bij een treinstation in Novi Sad. De politie schat dat 34.000 mensen deelnamen aan het protest. Drie vrijwilligers van het Internationale Rode Kruis zijn overleden, vermoedelijk door ebola. Dit meldt de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis. De vrijwilligers maakten deel uit van een humanitaire missie in Congo, waar de ebola-uitbraak is vastgesteld. Tot nu toe zijn er 177 gedachte ebola-doden en ongeveer 750 besmettingen in Congo. De politie heeft 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na een blokkade van het spoor op station Utrecht Centraal. De actie vond plaats rond 12:15. De activisten zijn overgebracht naar een cellencomplex. Een eerdere sit-in in het stationsgebied leidde tot onrust en één aanhouding. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Sport, tot slot. Bayern München heeft de Duitse beker gewonnen door VfB Stuttgart met 3-0 te verslaan in de finale in Berlijn. Harry Kane scoorde een hattrick, waarbij hij de score opende na rust. Dit is de 21ste keer dat Bayern München de DFB-pokaal veroverde. De laatste overwinning dateert uit 2020. Iran heeft zijn trainingskamp voor het wereldkampioenschap voetbal verplaatst van Tucson in de Verenigde Staten naar Tijuana in Mexico. Dit besluit is genomen vanwege de oorlog met de Verenigde Staten en Israël. De nieuwe locatie moet nog goedgekeurd worden door de FIFA en de Amerikaanse regering. Iran speelt zijn groepswedstrijden wel in de Verenigde Staten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Tienduizenden mensen zijn in de Servische hoofdstad Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen. De demonstranten, waaronder veel studenten, beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie na de dodelijke instorting van een overkapping bij een treinstation in Novi Sad. De politie schat dat 34.000 mensen deelnamen aan het protest. Drie vrijwilligers van het Internationale Rode Kruis zijn overleden, vermoedelijk door ebola. Dit meldt de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis. De vrijwilligers maakten deel uit van een humanitaire missie in Congo, waar de ebola-uitbraak is vastgesteld. Tot nu toe zijn er 177 gedachte ebola-doden en ongeveer 750 besmettingen in Congo. De politie heeft 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na een blokkade van het spoor op station Utrecht Centraal. De actie vond plaats rond 12:15 middags. De activisten zijn overgebracht naar een cellencomplex. Een eerdere sit-in in het stationsgebied leidde tot onrust en één aanhouding. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Sport, tot slot. Bayern München heeft de Duitse beker gewonnen door VfB Stuttgart met 3-0 te verslaan in de finale in Berlijn. Harry Kane scoorde een hattrick, waarbij hij de score opende na rust. Dit is de 21ste keer dat Bayern München de DFB-pokaal veroverde. De laatste overwinning dateert uit 2020. Iran heeft zijn trainingskamp voor het wereldkampioenschap voetbal verplaatst van Tucson in de Verenigde Staten naar Tijuana in Mexico. Dit besluit is genomen vanwege de oorlog met de Verenigde Staten en Israël. De nieuwe locatie moet nog goedgekeurd worden door de FIFA en de Amerikaanse regering. Iran speelt zijn groepswedstrijden wel in de Verenigde Staten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Tienduizenden mensen zijn in de Servische hoofdstad Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen. De demonstranten, waaronder veel studenten, beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie na de dodelijke instorting van een overkapping bij een treinstation in Novi Sad. De politie schat dat 34.000 mensen deelnamen aan het protest. Drie vrijwilligers van het Internationale Rode Kruis zijn overleden, vermoedelijk door ebola. Dit meldt de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis. De vrijwilligers maakten deel uit van een humanitaire missie in Congo, waar de ebola-uitbraak is vastgesteld. Tot nu toe zijn er 177 gedachte ebola-doden en ongeveer 750 besmettingen in Congo. De politie heeft 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na een blokkade van het spoor op station Utrecht Centraal. De actie vond plaats rond 12:15. De activisten zijn overgebracht naar een cellencomplex. Een eerdere sit-in in het stationsgebied leidde tot onrust en één aanhouding. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Sport, tot slot. Bayern München heeft de Duitse beker gewonnen door VfB Stuttgart met 3-0 te verslaan in de finale in Berlijn. Harry Kane scoorde een hattrick, waarbij hij de score opende na rust. Dit is de 21ste keer dat Bayern München de DFB-pokaal veroverde. De laatste overwinning dateert uit 2020. Iran heeft zijn trainingskamp voor het wereldkampioenschap voetbal verplaatst van Tucson in de Verenigde Staten naar Tijuana in Mexico. Dit besluit is genomen vanwege de oorlog met de Verenigde Staten en Israël. De nieuwe locatie moet nog goedgekeurd worden door de FIFA en de Amerikaanse regering. Iran speelt zijn groepswedstrijden wel in de Verenigde Staten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Tienduizenden mensen zijn in de Servische hoofdstad Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen. De demonstranten, waaronder veel studenten, beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie na de dodelijke instorting van een overkapping bij een treinstation in Novi Sad. De politie schat dat 34.000 mensen deelnamen aan het protest. Drie vrijwilligers van het Internationale Rode Kruis zijn overleden, vermoedelijk door ebola. Dit meldt de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis. De vrijwilligers maakten deel uit van een humanitaire missie in Congo, waar de ebola-uitbraak is vastgesteld. Tot nu toe zijn er 177 gedachte ebola-doden en ongeveer 750 besmettingen in Congo. De politie heeft 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na een blokkade van het spoor op station Utrecht Centraal. De actie vond plaats rond 12:15 middags. De activisten zijn overgebracht naar een cellencomplex. Een eerdere sit-in in het stationsgebied leidde tot onrust en één aanhouding. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Sport, tot slot. Bayern München heeft de Duitse beker gewonnen door VfB Stuttgart met 3-0 te verslaan in de finale in Berlijn. Harry Kane scoorde een hattrick, waarbij hij de score opende na rust. Dit is de 21ste keer dat Bayern München de DFB-pokaal veroverde. De laatste overwinning dateert uit 2020. Iran heeft zijn trainingskamp voor het wereldkampioenschap voetbal verplaatst van Tucson in de Verenigde Staten naar Tijuana in Mexico. Dit besluit is genomen vanwege de oorlog met de Verenigde Staten en Israël. De nieuwe locatie moet nog goedgekeurd worden door de FIFA en de Amerikaanse regering. Iran speelt zijn groepswedstrijden wel in de Verenigde Staten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Tienduizenden mensen zijn in de Servische hoofdstad Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen. De demonstranten, waaronder veel studenten, beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie na de dodelijke instorting van een overkapping bij een treinstation in Novi Sad. De politie schat dat 34.000 mensen deelnamen aan het protest. Drie vrijwilligers van het Internationale Rode Kruis zijn overleden, vermoedelijk door ebola. Dit meldt de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis. De vrijwilligers maakten deel uit van een humanitaire missie in Congo, waar de ebola-uitbraak is vastgesteld. Tot nu toe zijn er 177 gedachte ebola-doden en ongeveer 750 besmettingen in Congo. De politie heeft 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na een blokkade van het spoor op station Utrecht Centraal. De actie vond plaats rond 12:15. De activisten zijn overgebracht naar een cellencomplex. Een eerdere sit-in in het stationsgebied leidde tot onrust en één aanhouding. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Sport tot slot. Bayern München heeft de Duitse beker gewonnen door VfB Stuttgart met 3-0 te verslaan in de finale in Berlijn. Harry Kane scoorde een hattrick, waarbij hij de score opende na rust. Dit is de 21ste keer dat Bayern München de DFB-pokaal veroverde. De laatste overwinning dateert uit 2020. Iran heeft zijn trainingskamp voor het wereldkampioenschap voetbal verplaatst van Tucson in de Verenigde Staten naar Tijuana in Mexico. Dit besluit is genomen vanwege de oorlog met de Verenigde Staten en Israël. De nieuwe locatie moet nog goedgekeurd worden door de FIFA en de Amerikaanse regering. Iran speelt zijn groepswedstrijden wel in de Verenigde Staten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Hey Vincent.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Na McDonald's, nuestra larga pasión de fútbol y alegría de Caribe, Caranos. IPC, nuestra tristeza nos propio signatura en campeón. Presentando y un adonan de McDonald's World Cup. Mc Curaçao, con su contrato nuevo de sauce de pinda. Mc USA, creciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y Mc España, ole, y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antour, escoge bo campeón.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Hey Vincent. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: Ga je meedoen aan Ribe Luga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws.
1: Het nucleaire programma van Iran maakt geen deel uit van het memorandum van overeenstemming waar Iran en de Verenigde Staten aan werken. Dit meldt het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim. Iran stelt dat het bestand ook geldt in Libanon, maar de Verenigde Staten en Israël ontkenden eerder dat de strijd daaronder valt. Iran eist de heropening van de straat van Hormuz en opheffing van de Amerikaanse blokkade binnen 30 dagen. Twee bussen met ongeveer 105 asielzoekers zijn zondag om 8:40 teruggekeerd naar Ter Apel. De asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in congrescentrum Hanseplaza in Groningen en wachten nu op een plek binnen het aanmeldcentrum. In het congrescentrum is een nachtopvang ingericht met 175 bedden, beschikbaar tot en met maandag. Pakistan meldt betekenisvolle vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Isaac Dar, zegt dat dit uitzicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Premier Shehbaz Sharif feliciteerde president Donald Trump met zijn inspanningen voor vrede na vruchtbare gesprekken met verschillende leiders. De man die zaterdag werd doodgeschoten bij een controlepost bij het Witte Huis had eerder meerdere aanvaringen met Amerikaanse veiligheidsdiensten en de politie. De 21-jarige Nasir Best had in het verleden gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis ondergaan. Bij een eerdere aanhouding verklaarde hij dat hij Jezus Christus was. Best begon te schieten toen hij de controlepost naderde, waarna agenten het vuur openden. Een omstander raakte ook gewond. Best noemde zichzelf op sociale media de zoon van God en plaatste een bericht dat als een dreigement aan president Donald Trump kon worden opgevat. Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog de website van Remax Bombini en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Hey Vincent! Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: Frans.tv. 80.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Ketgevang.
0: Exactement.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: CW.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 5533. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of Betalink. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: of Mass, Manera Polar, Doritos, Prosecco Albertona. Y botahaya un teca, pagana premio, turcima. Nada complica, tu rende por participar. Y con butter de Coca-Cola de 2 litros, tempo mancha, potin chance de gana, dos bia. Manda mo código y score con Coca-Cola. Join e hola blow.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
3: Ik ben bijna jarig!
4: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
3: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
4: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
5: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
3: Helemaal toppie!
6: Hey Vincent!
3: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in suikertuin...

0: 9 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De Turkse autoriteiten hebben opdracht gegeven tot de ontruiming van het hoofdkwartier van de oppositiepartij Republikeinse Volkspartij. Dit volgt op een rechterlijke uitspraak waarin partijleider Özgür Özel wordt afgezet. De politie heeft posities bij het gebouw in Ankara ingenomen. Özel noemt de uitspraak een zwarte dag voor de democratie en wil dat er snel een nieuw partijcongres wordt gehouden. Europese leiders hebben boos gereageerd op het gebruik van de Oreshnik-raket door Rusland bij aanvallen op Oekraïne. Duitse bondskanselier Friedrich Merz sprak van een escalatie, terwijl Franse president Emmanuel Macron de aanval scherp veroordeelde. Oekraïnse autoriteiten melden 4 doden en tientallen gewonden door de bombardementen. EU-buitenlandgezant Kaya Kallas noemt het gebruik van de raket roekeloos en wijst op de terroriserende aanvallen op stadscentra. Het Nederlandse kabinet heeft nog geen excuses ontvangen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Sumud Flotilla. Buitenlandminister Tom Berendsen vroeg hierom tijdens een ontmoeting met de Israëlische ambassadeur, maar ontving geen reactie. De activisten die hulp naar Gaza wilden brengen, werden door het Israëlische leger in internationale wateren onderschept en naar Israël overgebracht. Meerdere Nederlanders werden gearresteerd. De actie leidde tot verontwaardiging in de Tweede Kamer. Ruim 120 gedetineerden zijn geëvacueerd naar andere gevangenissen na een brand in de wasruimte van de penitentiaire inrichting Vught. De dienst Justitiële Inrichtingen meldt dat de hele afdeling met 162 gevangenen is ontruimd vanwege wateroverlast. De evacuatie begon zaterdagavond en de laatste gedetineerden vertrokken zondag om 7 uur. De brandweer heeft de brand geblust. Dit is een korte opstartzin voor de stem. Tulsi Gabbard, het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, heeft haar functie neergelegd. Dit meldt Fox News op basis van haar ontslagbrief. De reden voor haar vertrek is de recente diagnose van een zeldzame vorm van botkanker bij haar man.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Naar McDonald's. Nuestra larga pasión de fútbol y alegría de Caribe. Caranos. IPC y nuestra tercera nos propio signatura en campeón. Presentando y un adonan de McDonald's World Cup. McCurzao. Custo contrato nuevo de sauce de pinda. McUSA. Treciendo un alineación fuerte custo sauce barbecue. Y McEspaña. Ole. Y bando emoción a otro nivel custo patatas bravas. Urban Tour escoge bo campeón.
4: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Hallo?
6: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
5: Hi Tina!
6: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
5: Oké.
6: Je hypotheek is goedgekeurd.
5: Dank je Tina! Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
7: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
8: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
7: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
9: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
10: Curaçao op 29

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: paradisefm.cw.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of t-bone steak tot de big ass steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Hey, que vou te pôr de bomante? Passa Carrefour e check todo o produto na com sticker blau. Braça de bomante. Parcelo para momento especial. Carrefour extra pizza para compartilhar em grupo. E classic tea para relax depois de match. Compra três ou mais e bota um ticket com chance para ganhar prêmio. Turcima. Assim é fácil botar participar. Fans na de banda riba, de banda bom. Bem join e olá blau.
4: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: Vincent.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
4: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
5: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
6: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf $55 per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
5: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws.
1: De gemeente Den Haag roept strandgangers op om zondagmiddag met de fiets, scooter of het openbaar vervoer naar het strand te komen. De parkeerplaatsen in Kijkduin en Scheveningen zijn vol. Voor wie met de auto wil komen is het advies om te parkeren in een parkeergarage in het centrum van Den Haag en verder te reizen met de tram of bus. De Turkse autoriteiten hebben opdracht gegeven tot de ontruiming van het hoofdkwartier van de oppositiepartij Republikeinse Volkspartij, afgekort CHP. Dit volgde op een rechtelijke uitspraak die partijleider Özgür Özel afzet. Özel noemde de uitspraak een zwarte dag voor de democratie en wil dat er snel een nieuw partijcongres wordt gehouden. De Pakistanse premier Shehbaz Sharif heeft zijn hoop uitgesproken op snel, direct overleg tussen onderhandelaars uit Iran en de Verenigde Staten. Pakistan fungeert als bemiddelaar en vindt dat de situatie verbetert. President Donald Trump zei dat een voorlopig akkoord over de Straat van Hormuz bijna rond is. Het bestand tussen de strijdende partijen is verlengd met 60 dagen, zodat onderhandelingen kunnen plaatsvinden. Europese leiders hebben boos gereageerd op het gebruik van de Oresnik-raket door Rusland bij aanvallen op Oekraïne. Duitse bondskanselier Friedrich Merz sprak van een escalatie, terwijl Franse president Emmanuel Macron de aanval scherp veroordeelde. Oekraïense autoriteiten melden 4 doden en tientallen gewonden door de bombardementen. EU-buitenlandgezant Kaya Kallas noemt het gebruik van de raket roekeloos en wijst op de terroriserende aanvallen op stadscentra. Het Nederlandse kabinet heeft nog geen excuses ontvangen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Sumud Flotilla. Buitenlandminister Tom Berendsen vroeg hierom tijdens een ontmoeting met de Israëlische ambassadeur, maar ontving geen reactie. De activisten die hulp naar Gaza wilden brengen werden door het Israëlische leger in internationale wateren onderschept en naar Israël overgebracht. Meerdere Nederlanders werden gearresteerd. De actie leidde tot verontwaardiging in de Tweede Kamer.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Na McDonald's, nuestra larga pasión de fútbol y alegría de Caribe, caranos. Y PC, nuestra tres en nuestro propio signatura en campeón. Presentando un adonan de McDonald's World Cup. McCurzao, con su contrato nuevo de sauce de pinda. McUSA, creciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y McEspaña, ole, y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antur, escoge bo campeón.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk. Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij. It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Met Sentu en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentu, dat is pas betaalgemak.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
5: Je

0: wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert. Hey Vincent.
2: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De Turkse autoriteiten hebben opdracht gegeven tot de ontruiming van het hoofdkwartier van de oppositiepartij Republikeinse Volkspartij, afgekort CHP. Dit volgde op een rechtelijke uitspraak die partijleider Özgür Özel afzet. Özel noemde de uitspraak een zwarte dag voor de democratie en wil dat er snel een nieuw partijcongres wordt gehouden. De gemeente Den Haag roept strandgangers op om zondagmiddag met de fiets, scooter of het openbaar vervoer naar het strand te komen. De parkeerplaatsen in Kijkduin en Scheveningen zijn vol. Voor wie met de auto wil komen is het advies om te parkeren in een parkeergarage in het centrum van Den Haag en verder te reizen met de tram of bus. De Pakistanse premier Shehbaz Sharif heeft zijn hoop uitgesproken op snel, direct overleg tussen onderhandelaars uit Iran en de Verenigde Staten. Pakistan fungeert als bemiddelaar en vindt dat de situatie verbetert. President Donald Trump zei dat een voorlopig akkoord over de Straat van Hormuz bijna rond is. Het bestand tussen de strijdende partijen is verlengd met 60 dagen, zodat onderhandelingen kunnen plaatsvinden. Europese leiders hebben boos gereageerd op het gebruik van de Oresnik-raket door Rusland bij aanvallen op Oekraïne. Duitse bondskanselier Friedrich Merz sprak van een escalatie, terwijl Franse president Emmanuel Macron de aanval scherp veroordeelde. Oekraïense autoriteiten melden 4 doden en tientallen gewonden door de bombardementen. EU-buitenlandgezant Kaya Kallas noemt het gebruik van de raket roekeloos en wijst op de terroriserende aanvallen op stadscentra. Het Nederlandse kabinet heeft nog geen excuses ontvangen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Sumud Flotilla. Buitenlandminister Tom Berendsen vroeg hierom tijdens een ontmoeting met de Israëlische ambassadeur, maar ontving geen reactie. De activisten die hulp naar Gaza wilden brengen, werden door het Israëlische leger in internationale wateren onderschept en naar Israël overgebracht. Meerdere Nederlanders werden gearresteerd. De actie leidde tot verontwaardiging in de Tweede Kamer.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
4: Coeurblue, let us surprise you.
5: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
6: Hey Vincent.
7: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
8: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles om

eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: Thank you.
1: De tofste van toen hoor je elke zaterdag en zondagochtend op Paradise FM. Van 9 tot 12 is dit 80s en 90s weekend.

0: thuisfm.cw.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Refort. Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27. Kokos Beach.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.

0: wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: Nosso alegre, turênico paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é promê página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
0: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste catamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefinchargers.com.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws.
1: De Amerikaanse president Donald Trump heeft verklaard dat zijn diplomatieke vertegenwoordigers zich niet moeten haasten bij het sluiten van een deal met Iran, omdat de tijd aan onze kant staat. Hij kondigde eerder aan dat er al grotendeels overeenstemming was bereikt over een akkoord met Teheran. De blokkade blijft volledig van kracht totdat er een akkoord is bereikt, gecertificeerd en ondertekend. De Turkse autoriteiten hebben opdracht gegeven tot de ontruiming van het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP. Dit volgt op een rechtelijke uitspraak die partijleider Özgür Özel afzet. Getuigen melden dat agenten traangas gebruikten en het gebouw bestormden waar partijleden barricades hadden opgeworpen. Özel noemde de uitspraak een zwarte dag voor de democratie en eist een nieuw partijcongres. Bij een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 24 doden en 70 gewonden gevallen. De trein vervoerde militairen en hun gezinsleden van Quetta naar Peshawar. Een regeringsfunctionaris meldde dat een auto de trein ramde, gevolgd door een enorme explosie. De terroristische organisatie Balochistan Liberation Army heeft de verantwoordelijkheid voor de zelfmoordaanslag opgeëist. De gemeente Den Haag roept strandgangers op om zondagmiddag met de fiets, scooter of het openbaar vervoer naar het strand te komen. De parkeerplaatsen in Kijkduin en Scheveningen zijn vol. Voor wie met de auto wil komen is het advies om te parkeren in een parkeergarage in het centrum van Den Haag en verder te reizen met de tram of bus. De Pakistanse premier Shehbaz Sharif heeft zijn hoop uitgesproken op snel, direct overleg tussen onderhandelaars uit Iran en de Verenigde Staten. Pakistan fungeert als bemiddelaar en vindt dat de situatie verbetert. President Donald Trump zei dat een voorlopig akkoord over de Straat van Hormuz bijna rond is. Het bestand tussen de strijdende partijen is verlengd met 60 dagen, zodat onderhandelingen kunnen plaatsvinden.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Hey, chi vuole I pone de Bomaggi? Passa Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa de Bomaggi. Per sale per momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the Swiss match. Compra 3 o más e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assi da facile bota partecipa. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoy e hola blu.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao. Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
4: Ik ben bijna jarig.
5: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
4: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
5: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
6: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
4: Helemaal toppie.
7: Hey Vincent.
4: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Enrique Iglesias, Hero, hoorde je bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Hey, zit er alweer bijna op. Het allerlaatste weekend van mei alweer. Supersnel gegaan. Ja, volgend weekend is het namelijk alweer de 1e van juni, de zaterdag. Ik hoop dat je leuke plannen hebt gehad. Dat je ook nog het mooiste ervan gaat maken deze zondagmiddag. En dat ik jou daarbij mag begeleiden. Wat wil je daarbij horen? Wat zijn je plannen? Wat kan ik voor je draaien? Laat het weten via 6751031. Oftewel, wat zijn jouw weekend vibes? En pas daar

mag wel iets meer up-tempo, zegt Kenny. You can. Na het horen van Alan Adams, Get Here bij Paradise FM. Wat dan wel? Ik heb eigenlijk geen suggestie daarbij gekregen, Kenny. Ik ga dan maar gewoon iets voor jou bedenken. Ik hoop dat Ariana Grande zo meteen aansluit. En Pink heeft sowieso wel een lekkere pump-up. Dit is Please Don't Leave Me. En anders hoor ik een andere suggestie van je via 675-1031. Laat het maar weten.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah.
1: Nou, dat hebben we zeker gedaan. Volgens mij kennen je Appletter de studio. Mag wel iets meer up-tempo. Nou, Turning It Up, laat dat maar. En Ariana Grande over No Tears Left to Cry hoorde je bij Paradise. Dit is Weekend Vibes. En ik ben altijd benieuwd, wat is jouw vibe? Wat wil je daarbij horen? Dan mag je nog steeds laten weten via 6751031. Net als Kenny dus. Savage Garden ga je zo meteen horen. En ook Irene Cara komt eraan.
2: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
5: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
6: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
7: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
8: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: vernieuwde sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bij Blauw. Pure beleving aan zee.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Nadine Roos.
2: Zo meteen.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritiem, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die

0: Dit soort mega-hits in de 80's wel echt vereeuwigd. Irene Cara, Fame, hoorde je bij Paradise. Helaas overleden in 2022.
1: Paradise FM.
0: Iemand anders die zich behoorlijk heeft vereeuwigd is zangeres Ellie Goulding. Deze week heeft ze een MBE ontvangen. Dat is een award for the member of the most excellent order of the British Empire. Heeft ze gekregen van Prins William. Onder andere voor haar de milieu-inzet en allerlei andere goede doelen die zij steunt. Niet per se voor de muziek, maar toch wel een prachtig medaille van verdiensten waar zij mee verschijnt deze week. En natuurlijk eren we haar hier bij Paradise met die fantastische muziek.

podcast hoor je bij Paradise. En hey ja, het is ook Pinksterweekend trouwens. Dat gaan we zo meteen ook bespreken in de Tractualiteit. Pinksteren. Nummers over Pink mogen straks voorbij komen. Lionel Richie ga je sowieso horen.

0: waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Hey Vincent!
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws.
1: De Amerikaanse president Donald Trump heeft verklaard dat zijn diplomatieke vertegenwoordigers zich niet moeten haasten bij het sluiten van een deal met Iran, omdat de tijd aan onze kant staat. Hij kondigde eerder aan dat er al grotendeels overeenstemming was bereikt over een akkoord met Teheran. De blokkade blijft volledig van kracht totdat er een akkoord is bereikt, gecertificeerd en ondertekend. De Turkse autoriteiten hebben opdracht gegeven tot de ontruiming van het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP. Dit volgt op een rechtelijke uitspraak die partijleider Özgür Özel afzet. Getuigen melden dat agenten traangas gebruikten en het gebouw bestormden waar partijleden barricades hadden opgeworpen. Özel noemde de uitspraak een zwarte dag voor de democratie en eist een nieuw partijcongres. Bij een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 24 doden en 70 gewonden gevallen. De trein vervoerde militairen en hun gezinsleden van Quetta naar Peshawar. Een regeringsfunctionaris meldde dat een auto de trein ramde, gevolgd door een enorme explosie. De terroristische organisatie Balochistan Liberation Army heeft de verantwoordelijkheid voor de zelfmoordaanslag opgeëist. De gemeente Den Haag roept strandgangers op om zondagmiddag met de fiets, scooter of het openbaar vervoer naar het strand te komen. De parkeerplaatsen in Kijkduin en Scheveningen zijn vol. Voor wie met de auto wil komen is het advies om te parkeren in een parkeergarage in het centrum van Den Haag en verder te reizen met de tram of bus. De Pakistanse premier Shehbaz Sharif heeft zijn hoop uitgesproken op snel, direct overleg tussen onderhandelaars uit Iran en de Verenigde Staten. Pakistan fungeert als bemiddelaar en vindt dat de situatie verbetert. President Donald Trump zei dat een voorlopig akkoord over de Straat van Hormuz bijna rond is. Het bestand tussen de strijdende partijen is verlengd met 60 dagen, zodat onderhandelingen kunnen plaatsvinden.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Curaçao, dit wil je niet missen. Op 6 juni nemen Culas en GP uit G Padel X compleet over. Voor een avond vol energy, vibes en harde tracks.

0: CW.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27. Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao. En kom even helemaal bij.
2: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
3: Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Nadine Roos.
6: Pinksterplaten zometeen in de tracktualiteit. Eerst Lionel Richie. Paradise.

stuurde... ja, laat het ook maar eventjes. Kijk er dinsdag wel weer naar. We hebben nog een lang Pinksterweekend te gaan. Dat is ook zo. In Nederland heb je gewoon op maandag vrij. De Pinkstermaandag. Heb je ook een hele festivalreeks uitgekomen. Pinkpop. Maar ja, wij vieren dat hier eigenlijk... nou ja, tenminste, wij vieren dat niet als officiële feestdag. We moeten gewoon maandag weer op werk verschijnen. En elk jaar denk ik ook weer bij al die vrije dagen... oh ja, waar gaat dit ook weer over? Elk jaar moet ik het weer opnieuw opzoeken, maar hier komt die Pinksteren. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Het komt ook van het woord, Griekse woord Pentecoste, dat 50ste betekent. Pinksteren wordt precies 50 dagen na Pasen en 10 dagen na Hemelvaart gevierd. Ik wou zeggen, nu vergeet je het nooit meer, maar ik weet zeker, ik wel. Maar goed, verder... helemaal niks, of tenminste echt met die Heilige Geestuitstortingen te maken. Ik dacht, platen met Pink erin in de Twee Tweede Tijd. Welke nummers ken jij die gaan over Pink? Of nou ja, zangeres Pink, daar ontkomen we dan ook bijna niet aan. Heb je een favoriet nummer van haar? Dan mag je dat natuurlijk ook doorsturen via 6751031. Dan komt die van jou misschien zo meteen voor mij. Rihanna in ieder geval, en eerst Duke. Dit is So In Love With You.

0: Rihanna hoorde je op deze Pinksterzondag met Disturbia.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: En in het kader van Pinksteren vroeg ik jou welke nummers ken jij over Pink. Er zijn wat leuke suggesties binnengekomen. Onder andere Rob, die dacht aan Aerosmith met het nummer Pink. Bij de plaat. Is optie 1, maar er zijn nog meer suggesties. Onder andere van Suzanne, die dacht aan zangeres Pink en Get the Party Started. Worden we ook vrolijk van, maar je hebt nog meer keuze. Ook Ronald speelt mee met Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Welke van die drie wil jij volledig horen? Dat laat je weten via 6751031. In een appje is dat Pink van Aerosmith. Zangeres Pink met Get the Party Started. Of toch liever Pink Floyd en Another Brick in the Wall. Dat is optie 3.

heerlijke zondagse relax muziek. Grover Washington en Bill Withers, Just the Two of Us, hoorde je bij Paradise. Ik vroeg je net welk liedje past bij het akkefietje dat wij Pinksteren noemen. Pinksteren. De roze nummers mochten naar voren komen. Het is niet geworden Pink. Nou ja, eigenlijk ook weer wel, want het is het nummer Pink geworden van Aerosmith. Daarmee is de winnaar geworden. Rob, dankjewel voor je inzending. We gaan lekker meezingen met Aerosmith op jouw zondagmiddag. Dit is Weekend Vibes. Pink.

0: je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
1: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
0: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
1: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
2: Hey Vincent.
3: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.

Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

bonus way. Ze kreeg een telefoontje van Meryl Streep. En nog voor ze de vraag stelde, zei ze ja. Dat Meryl Streep zei, ik weet nog niet eens wat ik ga vragen. En toen zei ze, ja, op alles. En zo is het gekomen dat Lady Gaga ook verschijnt in de nieuwe Devil Wears Prada, samen met Meryl Streep dus. En niet alleen in de film, maar ook nog eens met 3 soundtracks die ze gemaakt heeft. Het is bijna een Lady Gaga film geworden. Onder andere Shape of a Woman, Glamorous Life en Runway komen allemaal voor. En dit lijkt me wel echt een superleuke film om te gaan zien. Draait ook nog, leuke tip voor op jouw wishlist voor de komende week, denk ik. Zometeen Nickelback en dit is Alicia Keys bij Paradise.

Elvis Crespo en Tucson Risa. Ik hoop dat je in een grote lach de nieuwe week tegemoet gaat. Ik ga afscheid van je nemen. Het is bijna 2 uur geworden. Zometeen non-stop de lekkerste Paradise Jam hits. Onder andere Wham, Daft Punk ga je horen. Steve Winwood komt eraan. En eerst Nickelback. Tot morgen. Ajo.

0: Libeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog de website van Remax Bombini en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
6: Hey, chi vuole i buoni di Bomaggi? Basta Carrefour e check tutti i prodotti con sticker blu. Brasa di Bomaggi. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the Swiss gym match. Compra tre o más e botai un ticket per chance per ganare premio d'ursima. Assì è facile botar partecipare. Fans nang di banda riva, di banda bo, binjoin e hola blu.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel deelt het Rode Kruis ook zondag maaltijden uit aan asielzoekers die wachten op een plek om te overnachten. Verwacht wordt dat er zondagavond opnieuw mensen worden overgebracht naar congrescentrum Hanseplaza in Groningen, waar tijdelijk 175 bedden beschikbaar zijn. Het aantal mensen dat wordt overgebracht is nog niet duidelijk, maar mogelijk zijn het er meer dan de 105 die afgelopen nacht in Groningen hebben overnacht. Drie Chinese ruimtevaarders zijn zondag met een raket vertrokken naar het Chinese Tiangong ruimtestation. Een van de bemanningsleden, Li Jiaying, is de eerste ruimtevaarder uit Hongkong en blijft een jaar in de ruimte. De missie Shenzhou 23 vertrok vanuit de Gobi-woestijn. De ruimtevaarders zullen experimenten uitvoeren en onderzoeken wat een langdurig verblijf in de ruimte met mensen doet. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag verklaard dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het erover eens zijn dat elk definitief akkoord met Iran de nucleaire dreiging van Teheran moet wegnemen. Netanyahu benadrukte dat dit alleen kan door de Iraanse nucleaire verrijkingsinstallaties te ontmantelen en verrijkt nucleair materiaal uit Iran te verwijderen. Trump heeft het recht van Israël bevestigd om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen, ook vanuit Libanon. De Amerikaanse president Donald Trump heeft verklaard dat zijn diplomatieke vertegenwoordigers zich niet moeten haasten bij het sluiten van een deal met Iran, omdat de tijd aan onze kant staat. Hij kondigde eerder aan dat er al grotendeels overeenstemming was bereikt over een akkoord met Teheran. De blokkade blijft volledig van kracht totdat er een akkoord is bereikt, gecertificeerd en ondertekend. De Turkse autoriteiten hebben opdracht gegeven tot de ontruiming van het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP. Dit volgt op een rechtelijke uitspraak die partijleider Özgür Özel afzet. Getuigen melden dat agenten traangas gebruikten en het gebouw bestormden, waar partijleden barricades hadden opgeworpen. Özel noemde de uitspraak een zwarte dag voor de democratie en eist een nieuw partijcongres.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Na McDonald's, nuestra larga pasión de fútbol y alegría de Caribe, caranos. Y PC, nos atreza nuestro propio signatura en campeón. Presentando y un adonan de McDonald's World Cup. McCurazao, con su contrato nuevo de sauce de pinda. McUSA, creciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y McEspaña, ole, y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antour, escoge vos campeón.
4: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
5: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
6: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
2: Hey, chi vuole i buoni de Bomaggi? Passa Carrefour e check tutti i prodotti con sticker blu. Brasa de Bomaggi. Per sale per momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the Swiss Gym match. Compra 3 o más e botai un ticket per chance pagana premio Tursima. Assi da facile bota partecipa. Fans nang di banda riba, di banda bo, bin join e ola blow.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
4: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
5: Hey Vincent!
6: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao, Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

0: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
1: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pieter Maai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
6: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel deelt het Rode Kruis ook zondag maaltijden uit aan asielzoekers die wachten op een plek om te overnachten. Verwacht wordt dat er zondagavond opnieuw mensen worden overgebracht naar congrescentrum Hanseplaza in Groningen, waar tijdelijk 175 bedden beschikbaar zijn. Het aantal mensen dat wordt overgebracht is nog niet duidelijk, maar mogelijk zijn het er meer dan de 105 die afgelopen nacht in Groningen hebben overnacht. 3 Chinese ruimtevaarders zijn zondag met een raket vertrokken naar het Chinese Tiangong ruimtestation. Een van de bemanningsleden, Li Jiaying, is de eerste ruimtevaarder uit Hongkong en blijft een jaar in de ruimte. De missie Shenzhou 23 vertrok vanuit de Gobi-woestijn. De ruimtevaarders zullen experimenten uitvoeren en onderzoeken wat een langdurig verblijf in de ruimte met mensen doet. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag verklaard dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het erover eens zijn dat elk definitief akkoord met Iran de nucleaire dreiging van Teheran moet wegnemen. Netanyahu benadrukte dat dit alleen kan door de Iraanse nucleaire verrijkingsinstallaties te ontmantelen en verrijkt nucleair materiaal uit Iran te verwijderen. Trump heeft het recht van Israël bevestigd om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen, ook vanuit Libanon. De Turkse autoriteiten hebben opdracht gegeven tot de ontruiming van het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP. Dit volgde op een rechterlijke uitspraak die partijleider Özgür Özel afzet. Getuigen melden dat agenten traangas gebruikten en het gebouw bestormden, waar partijleden barricades hadden opgeworpen. Özel noemde de uitspraak een zwarte dag voor de democratie en eist een nieuw partijcongres. Het nucleaire programma van Iran maakt geen deel uit van het memorandum van overeenstemming waar Iran en de Verenigde Staten aan werken. Dit meldt het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim. Iran stelt dat het bestand ook geldt in Libanon, maar de Verenigde Staten en Israël ontkenden eerder dat de strijd daaronder valt. Iran eist de heropening van de straat van Hormuz en opheffing van de Amerikaanse blokkade binnen 30 dagen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Hey Vincent.
8: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
9: je nou weer bij Your Buy Site geweest?
10: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: De Salad Bar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Mei?
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: Naar McDonald's. Nuestra larga pasión de fútbol y alegría de Caribe, caranos. Y PC, nos atreza nos propio signatura en campeón. Presentando un adonan de McDonald's World Cup. McCurzao. Con su contrato nuevo de sauce de pinda. McUSA. Treciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y McEspaña. Ole. Y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antur, escoge bo campeón.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

ons plaatje. Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
4: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
3: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
4: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging, oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
5: Hey Vincent.
4: Shop je favoriete items bij DA Salina Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
7: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel deelt het Rode Kruis ook zondag maaltijden uit aan asielzoekers die wachten op een plek om te overnachten. Verwacht wordt dat er zondagavond opnieuw mensen worden overgebracht naar congrescentrum Hanseplaza in Groningen, waar tijdelijk 175 bedden beschikbaar zijn. Het aantal mensen dat wordt overgebracht is nog niet duidelijk, maar mogelijk zijn het er meer dan de 105 die afgelopen nacht in Groningen hebben overnacht. Drie Chinese ruimtevaarders zijn zondag met een raket vertrokken naar het Chinese Tiangong ruimtestation. Een van de bemanningsleden, Li Jiaying, is de eerste ruimtevaarder uit Hongkong en blijft een jaar in de ruimte. De missie Shenzhou 23 vertrok vanuit de Gobi-woestijn. De ruimtevaarders zullen experimenten uitvoeren en onderzoeken wat een langdurig verblijf in de ruimte met mensen doet. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag verklaard dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het erover eens zijn dat elk definitief akkoord met Iran de nucleaire dreiging van Teheran moet wegnemen. Netanyahu benadrukte dat dit alleen kan door de Iraanse nucleaire verrijkingsinstallaties te ontmantelen en verrijkt nucleair materiaal uit Iran te verwijderen. Trump heeft het recht van Israël bevestigd om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen, ook vanuit Libanon. De Turkse autoriteiten hebben opdracht gegeven tot de ontruiming van het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP. Dit volgde op een rechterlijke uitspraak die partijleider Özgür Özel afzet. Getuigen melden dat agenten traangas gebruikten en het gebouw bestormden waar partijleden barricades hadden opgeworpen. Özel noemde de uitspraak een zwarte dag voor de democratie en eist een nieuw partijcongres. Het nucleaire programma van Iran maakt geen deel uit van het memorandum van overeenstemming waar Iran en de Verenigde Staten aan werken. Dit meldt het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim. Iran stelt dat het bestand ook geldt in Libanon, maar de Verenigde Staten en Israël ontkenden eerder dat de strijd daaronder valt. Iran eist de heropening van de straat van Hormuz en opheffing van de Amerikaanse blokkade binnen 30 dagen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
8: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way. Buy a car,
5: Nossa alegria, tu único paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé, realização, festivalização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
9: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
10: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
11: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
12: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Na McDonald's non sarà che passione di football e allegria di Caribe, cara nos. I PSI non saranno proprio signature di campione, presentando un donald di McDonald's World Cup. McCurcio, con suo contratto nuovo di sauce di pinda. McUSA, trecendo un alineación fuerte con suo sauce barbecue. E McEspagna, ole, y bando emozione a otro nivel con suo patatas bravas. Urban Antur, escoge bo campeón.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
5: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels... Heerlijk ontbijten, lunchen en dineren. Een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes. En volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
6: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
7: We've got it. Ook Botica Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.

Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

0: Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Pounda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Pounda Vibes bij het Pleincafé en de Buren. Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribeluga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, een VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinha of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The Mermaid.
3: Vincent.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel deelt het Rode Kruis ook zondag maaltijden uit aan asielzoekers die wachten op een plek om te overnachten. Verwacht wordt dat er zondagavond opnieuw mensen worden overgebracht naar congrescentrum Hanseplaza in Groningen, waar tijdelijk 175 bedden beschikbaar zijn. Het aantal mensen dat wordt overgebracht is nog niet duidelijk, maar mogelijk zijn het er meer dan de 105 die afgelopen nacht in Groningen hebben overnacht. Drie Chinese ruimtevaarders zijn zondag met een raket vertrokken naar het Chinese Tiangong ruimtestation. Een van de bemanningsleden, Li Jiaying, is de eerste ruimtevaarder uit Hongkong en blijft een jaar in de ruimte. De missie Shenzhou 23 vertrok vanuit de Gobi-woestijn. De ruimtevaarders zullen experimenten uitvoeren en onderzoeken wat een langdurig verblijf in de ruimte met mensen doet. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag verklaard dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het erover eens zijn dat elk definitief akkoord met Iran de nucleaire dreiging van Teheran moet wegnemen. Netanyahu benadrukte dat dit alleen kan door de Iraanse nucleaire verrijkingsinstallaties te ontmantelen en verrijkt nucleair materiaal uit Iran te verwijderen. Trump heeft het recht van Israël bevestigd om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen, ook vanuit Libanon. De Turkse autoriteiten hebben opdracht gegeven tot de ontruiming van het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP. Dit volgde op een rechterlijke uitspraak die partijleider Özgür Özel afzet. Getuigen melden dat agenten traangas gebruikten en het gebouw bestormden waar partijleden barricades hadden opgeworpen. Özel noemde de uitspraak een zwarte dag voor de democratie en eist een nieuw partijcongres. Het nucleaire programma van Iran maakt geen deel uit van het memorandum van overeenstemming waar Iran en de Verenigde Staten aan werken. Dit meldt het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim. Iran stelt dat het bestand ook geldt in Libanon, maar de Verenigde Staten en Israël ontkenden eerder dat de strijd daaronder valt. Iran eist de heropening van de straat van Hormuz en opheffing van de Amerikaanse blokkade binnen 30 dagen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou. Curaçao.

0: Trend TV.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Paradise FM.
1: Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM.

0: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
3: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao. Blue,
3: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel deelt het Rode Kruis ook zondag maaltijden uit aan asielzoekers die wachten op een plek om te overnachten. Verwacht wordt dat er zondagavond opnieuw mensen worden overgebracht naar congrescentrum Hanseplaza in Groningen, waar tijdelijk 175 bedden beschikbaar zijn. Het aantal mensen dat wordt overgebracht is nog niet duidelijk, maar mogelijk zijn het er meer dan de 105 die afgelopen nacht in Groningen hebben overnacht. 3 Chinese ruimtevaarders zijn zondag met een raket vertrokken naar het Chinese Tiangong ruimtestation. Een van de bemanningsleden, Li Jiaying, is de eerste ruimtevaarder uit Hongkong en blijft een jaar in de ruimte. De missie Shenzhou 23 vertrok vanuit de Gobi-woestijn. De ruimtevaarders zullen experimenten uitvoeren en onderzoeken wat een langdurig verblijf in de ruimte met mensen doet. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag verklaard dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump het erover eens zijn dat elk definitief akkoord met Iran de nucleaire dreiging van Teheran moet wegnemen. Netanyahu benadrukte dat dit alleen kan door de Iraanse nucleaire verrijkingsinstallaties te ontmantelen en verrijkt nucleair materiaal uit Iran te verwijderen. Trump heeft het recht van Israël bevestigd om zichzelf te verdedigen tegen dreigingen, ook vanuit Libanon. De Turkse autoriteiten hebben opdracht gegeven tot de ontruiming van het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP. Dit volgde op een rechterlijke uitspraak die partijleider Özgür Özel afzet. Getuigen melden dat agenten traangas gebruikten en het gebouw bestormden waar partijleden barricades hadden opgeworpen. Özel noemde de uitspraak een zwarte dag voor de democratie en eist een nieuw partijcongres. Het nucleaire programma van Iran maakt geen deel uit van het memorandum van overeenstemming waar Iran en de Verenigde Staten aan werken. Dit meldt het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim. Iran stelt dat het bestand ook geldt in Libanon, maar de Verenigde Staten en Israël ontkenden eerder dat de strijd daaronder valt. Iran eist de heropening van de straat van Hormuz en opheffing van de Amerikaanse blokkade binnen 30 dagen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
7: Hey Vincent!
8: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Stel je voor. Nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
7: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie. Now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel. Where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
5: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Drie bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn rond 10 uur 's avonds vanuit Ter Apel vertrokken naar congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Het Rode Kruis meldt dat deze mensen geen plek hebben in het aanmeldcentrum en de nacht in Groningen doorbrengen. Maandagochtend worden zij weer teruggebracht. In het congrescentrum is een nachtopvang ingericht voor 175 mensen, beschikbaar tot en met maandag. Een groep van 8 Arabisch-Islamitische staten heeft de acties van de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, veroordeeld. Hij bespotte activisten die op een Israëlisch schip werden vastgehouden. De activisten, die humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen, claimen fysiek mishandeld te zijn. De landen beschouwen Ben-Gvir's gedrag als een schending van de menselijke waardigheid en internationaal recht. Meerdere regeringen, waaronder Nederland, hebben Israël aangesproken op deze behandeling. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van zondag. Exit polls wijzen op een stempercentage van 10 tot 12,5% voor Elam, dat daarmee de derde partij van het land zou worden. De centrumpartijen, die president Nikos Christodoulides steunen, lijken te verliezen. De opkomst was 66,6%. De officiële uitslag wordt maandag bekendgemaakt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel deelt het Rode Kruis ook zondag maaltijden uit aan asielzoekers die wachten op een plek om te overnachten. Verwacht wordt dat er zondagavond opnieuw mensen worden overgebracht naar congrescentrum Hanseplaza in Groningen, waar tijdelijk 175 bedden beschikbaar zijn. Het aantal mensen dat wordt overgebracht is nog niet duidelijk, maar mogelijk zijn het er meer dan de 105 die afgelopen nacht in Groningen hebben overnacht. Drie Chinese ruimtevaarders zijn zondag met een raket vertrokken naar het Chinese Tiangong ruimtestation. Een van de bemanningsleden, Li Jiaying, is de eerste ruimtevaarder uit Hongkong en blijft een jaar in de ruimte. De missie Shenzhou 23 vertrok vanuit de Gobi-woestijn. De ruimtevaarders zullen experimenten uitvoeren en onderzoeken wat een langdurig verblijf in de ruimte met mensen doet. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Wat een superhit toch ook, hè? Voor Luis Fonsi uit Puerto Rico, samen met Daddy Yankee Despacito. En ik zal je vertellen, het is een hit van 2017. Ja, toen stond het nummer 1 op het top 100 van het jaar. Daarna heeft Luis Fonsi verschillende keren nog geprobeerd met een grote hit, maar het concentreerde alleen maar, zeg maar, in de Zuid-Amerikaanse landen. Verder kwam hij niet. Maar in ieder geval, met dit hit was echt een hele grote wereldhit voor hem. En Daddy Yankee, ja, van hem horen we ook regelmatig, inderdaad, tot de dag van vandaag. Ja, ik zit dus weer hier. Welkom dan weer in een nieuwe ambiente, hè? Paradise FM, zondagavond. En kijk eens even naar buiten. Zie je dat? Het is nog steeds een klein beetje licht. Dat zijn de tekens van de vijfde, bijna de zesde maand van het jaar. En niet alleen dat het nog steeds een klein beetje licht is, maar de warmteperiode komt er weer aan. Ja, ja. Zet je maar schrap, hoor, voor juni, juli, augustus en september. El Niño komt eraan en El Niño zal doen wat hij dus moet doen. Maar goed, in ieder geval veel water drinken, katoenen kleden aan, dan komen we wel doorheen. Zo gaat het toch? Zeg, blij dat je erbij bent en blijf hangen tot 9 uur voor een nieuwe ambiente. Samen gaan we zoals gewoonlijk gezelligheid maken tussen nu en 9 uur. Ik begin met een lekkere zwingende merengue van Olga de Jong. Ja, dit keer niet alleen, maar samen met Johnny Ventura.
1: It's the weekend and this is
2: David Arisa.

0: Hey, dat is de muziek van Olga Tañón samen met Johnny Ventura. Olga Tañón is een artiest uit Puerto Rico en Johnny Ventura is een artiest uit de Dominicaanse Republiek. Dat is dus die meneer met die zware stem. Net zoals Johnny Ventura is ook Olga Tañón een paar keer hier geweest. Maar Johnny Ventura is natuurlijk veel groter dan Olga Tañón. Want Johnny Ventura heeft heel veel hits gemaakt in de jaren 60 en de jaren 70. Hij leeft niet meer, maar heeft heerlijke meringen achtergelaten. Johnny Ventura van beroep was een advocaat. En in zijn vrije tijd besteedde hij dus heel veel aandacht aan muziek. De meeste inspiratie die hij kreeg was natuurlijk door zijn beroep. Al die zaken die hij dus moest behandelen als professionele, daarvan maakte hij inderdaad ook heel veel compilatie. En daar weer van maakte hij dus muziek. De meeste waren uiteraard merengue. Olga Tañón, om daar dus even op terug te komen, die maakte ook leuke hits, hoor. Bijvoorbeeld Flaca o Gordita. Ben je nou te dik of ben je nou te slank? Nou, die hit hoor je van mij een andere keer. En wat David betreft, dat ben ik dus. Volgens mijn specialist zit ik prima op gewicht. Nou, weer een meevaller.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: En we houden nog eventjes de ritme erin, want hier is namelijk Madonna, Who's That Girl?

Gezellig op de radio. Want dan is namelijk Ambiente aan op Paradise FM. Het geluid van Curaçao. Wij gaan naar Mexico en daar ontmoeten we Ana Gabriel.

0: Captain Jaga. De liefde komt eraan. Muziek van Anne Gabriel. Misschien heb je wel gemerkt. Ze heeft een wat heesachtige stem. Ja, maar die heesachtige stem maakte haar ook zo groot. En dat in combinatie met een groot orkest. Wat wil je nog meer?
1: De beste Latino hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: Dan nu mijn eerste lokale productie voor het uur. Dat wordt een lekkere combinatie van Aria 51 samen met de zeer bekende Isaline Calister. Miskos.

0: Ik weet niet precies hoe het bij jou zit, maar dit single heb ik een tijdje niet gehoord. En vanmiddag bij het zoeken van hits voor vanavond kwam ik er tegen van... dat is er leuke voor, inderdaad, tussen 7 en 9 uur. Laat ik hem draaien, Heart and Alone.
1: Ambiente.
0: In dit zondagavondshow hoor je werkelijk van alles. Van een meringue tot aan een reggaeton, van een lekkere ballade tot aan een ritmecombina. Voor nu gaan we even naar Cuba en daar ontmoeten we Leoni Torres. Hier is Gracias por tanto.

0: houdt nog steeds vreselijk van die grote mooie eiland in het Caribisch gebied. Leoni Torres, gracias por tanto. Bedankt voor alles wat je voor mij hebt gedaan. God zal je betalen. Leoni Torres is een 48-jarige artiest, vader van 3 kinderen. Misschien heb je het inmiddels wel gemerkt. Dit is natuurlijk Ambiente en je luistert naar Paradise FM. Zoals gewoonlijk gaat het programma niet alleen hier op Curaçao de lucht in, waar het programma wel wordt gemaakt, maar het wordt ook uitgezonden in Nederland via Havenstad Radio. De naam zegt wel zo'n beetje natuurlijk. Het is uiteraard in Rotterdam. Voor alle mensen, voor alle luisteraars in Nederland, buonanotte. Wil je een berichtje sturen? Wil je me appen? Dat kan altijd via de vaste lijn, applijn van Paradise FM. 6751031. Maar misschien wil je mij direct appen. En dat kan, want ik zit namelijk nu in een andere studio. En dat kan je doen, ook weer een applijn uiteraard. 5211010. Doe maar en laat weten wat je vindt van de programmering van Paradise FM. Voor vanavond even de groeten aan Zoraida de Palm. Zoraida de Palm, buonanotte. En ook ons grote vriend Rigoletto, die zit volgens mij nu in Bandabou. Volgens mij is 5404 ook aan het luisteren, maar vandaar we nog niet geappt volgens mij. En een andere appnummer is van 2159. 2159, dank je pas goed, ja. En ik heb er nog één voor nu en dat is voor Kenneth Davelaar. Die naam komt mij bekend voor, maar ik weet niet precies wie het is. Kenneth Davelaar, in ieder geval nu aan het luisteren. Nog een gezellige avond voor je. Stuur next time een picture, dan weet ik precies wie het is. Maar voor nu zie ik alleen maar een grote schip of zo'n app. Mensen, nog bedankt voor alle reacties. En wil je meer weten over de programmering van dit radiostation, ga dan op paradisefm.cw. En daar heb je ook nog te maken met het laatste nieuws. Voor nu gaan we eventjes naar de oudste single voor dit uur. En daarna de langste single voor dit uur.
1: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

Ja. Speciaal dus voor de salsa-liefhebbers. En er zijn er best wel veel hier op het Eiland, hoor. Die een heerlijke salsa-les volgen. Nou, kijk eens aan. Hier kan je dus goed op trainen. Muziek van Tito Nieves. Amores como tú. En we blijven ritmisch, maar nu muziek van BL samen met Ovi on the Drum. La Plena.

Dit zijn de sterren van dit moment. Daar ontkom je niet aan. Muziek van BLE samen met Ovi on the Drum. Je hoorde vanavond La Plena. En BLE, dat is een artiest uit Colombia, vrij recent hier geweest met een fantastische optreden. Laten we hopen meer hits van hem in de komende periode. Je luistert naar Ambiente. Mijn naam is David Ariza. Ambiente is wekelijks op Paradise FM tussen 7 en 9 uur met de allerbeste muziek. En hier hebben we een lekkere voorbeeld. Andrew Gold's Lonely Boy.

0: Nou, zo'n cover tussendoor naast de originele klinkt dit natuurlijk hartstikke lekker. En zeker op een gezellige party, dan dans je dit heel makkelijk. En zweten, nee hoor, hoort er niet bij. Bachata is aangepast aan onze temperatuur. Dus zweten, dat hoeft helemaal niet. Dans je lekker lustig. NV is grupo, don't speak. Nog twee kan best voor de klok van 8 uur. En één daarvan, hiervan ga ik de fans van Capo heel blij maken. Want je hoort nu een hit van Capo. En straks in de tweede uur draai ik nog een hit van Capo. Nou, kijk eens aan. Dus de fans, die zijn zo en zo blij. Eerst even hallo, hallo.
1: Hallo.

Nou, je hoort het goed hoor. De bas zit er goed in. Capo en Allo Allo. Eind 2025 was hij nog hier ook in de show. Volgens mij, als ik me goed kan herinneren, moet het voor Beerle zijn geweest. Zijn allebei dus razend populair. Mijn tweede lokale productie voor de uur wordt er eentje van een hele mooie knappe meid. En zij heet Amy. Hier is Bomirada. MUZIEK